0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Voluit.
0: Optimaal. Met opnieuw.
2: Alleen de beste muziek.
0: Die we starten.

0: deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Und warum?
1: De eerste zondag van augustus tussen 2 en 4 kun je bij Optimaal ook dit jaar weer genieten van de zomerse top 30 alle tijden. De zomerse top 30 alle tijden. Je vindt muzikale verkoeling bij jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Radio Optimaal. Steeds bij de tijd.

0: Het is een zomer om nooit meer te vergeten.
1: Ai.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: Tromgeroffel. Bos. Gekletter, gekletter. Aria.
1: Cultuur in de buurt bestaat niet zonder jou. Steun verenigingen samen met het Cultuurfonds. Kijk op cultuurfonds.nl/cultuurindebuurt.
2: De keuze is reuze. Radio Optimaal. Wij draaien ze allemaal. Optimaal.

0: Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff-Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
2: Radio Optima. Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
3: De Optimaal Plaat van deze week.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Zoveel hits. Dit is Radio Optimaal.

Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.

over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
1: Via het internet is dit jouw allerbeste vriendje. www.radiooptimaalfm.nl. Luister gezellig mee.

0: eerste zondag van augustus.
1: Tussen 2 en 4
0: kun je bij Optimaal ook dit jaar weer genieten van de Zomerse Top 30 alle tijden.
1: De Zomerse Top 30 alle tijden.
0: Je vindt muzikale verkoeling bij jouw allerbeste vriendje.
1: Radio Optimaal.
2: Hier voel je je helemaal thuis. Radio Optimaal. Jouw favoriete radiostation.

Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten.

0: Nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Nu 30 minuten non-stop hits.
2: Optima.

0: Altijd op de hoogte. Het weekend weer bij Radio Optimaal.
1: Het is vrij helder en er kan in het noorden mist ontstaan. Het kwik daalt naar zo'n 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en er staat een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. In de ochtend is er al regelmatig zon met in de noordelijke helft her en der mist of bewolking, maar die lost in de loop van de ochtend op. 'S Middags schijnt de zon volop bij temperaturen tussen 22 graden in het Waddengebied en mogelijk 32 in Limburg. Er waait een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na het weekend houden we droog, zonnig en warm zomerweer met vooral in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Na woensdag neemt de kans op regen en mogelijk onweer toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het is zomer op Radio Optimaal en dat voel je.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: zone. Optimaal.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanhoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. En komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

De meeste. En de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal.

Geef een slinger aan die knop en stem hem af op jouw radiostation. Dus parkeer je radio hier. Radio Optimaal.

Verdachten lokaliseren. Dat doen we met de agent op straat. Maar ook met DevOps-engineers. Ben jij expert in IT? Maak er politiewerk van. Ga naar it.com bij de politie.nl.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. Eerder was een 26-jarige verdachte vrijgelaten. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag in haar woning gevonden. Ze was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. De politie zegt geen informatie te hebben die op een politieke motivatie voor de moord wijst. En Noorse hulpdiensten hebben zich pijnlijk vergist bij een zoektocht naar een vermiste 85-jarige man. Ze dachten de man gevonden te hebben en zetten de zoektocht stil. Maar later bleek dat dit een andere man was. De zoekactie werd weer opgestart en uiteindelijk werd de juiste vermiste man in goede gezondheid teruggevonden. De dienst gaat onderzoeken hoe de vergissing heeft kunnen gebeuren. Het weer, het is vrij helder, maar in het

0: Dit is het zomerweerbericht.
1: Ook vandaag geldt in het midden en zuiden van het land het Nationaal Hitteplan. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In het noorden is er nog wat bewolking die lost in de loop van de ochtend op en het wordt overal zonnig. Bij een matige oosten tot noordenwind wordt het vanmiddag weer 32 graden in Limburg en een stuk koeler, zo'n 23 graden op de Wadden. Aan zee kan er een vrij krachtige wind gaan waaien. In de avond blijft het lang zonnig, met laat op de avond misschien wat bewolking uit zee in het noorden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en vooral in het midden en zuiden erg warm met tropische temperaturen. Vanaf dinsdag worden ook de nachten warm. En dit weer houden we in ieder geval tot donderdag. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Omdat er maar één de beste kan zijn. Radio Optimaal.

0: Dit is Internet Radio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
1: Hoge temperaturen, strakke bikinis.
2: Oh, la, la.
1: De zomer houdt nooit meer op.
3: Radio.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. En Noorse hulpdiensten hebben bij een zoektocht naar een 85-jarige man een verkeerde man gevonden. Nadat bleek dat die het niet was, werd de zoekactie weer opgestart en werd de juiste man gevonden, in goede gezondheid. Het weer, het is vrij helder, met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden.
1: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
2: Zoek niet verder, je hebt ons gevonden. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteren onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. De grondaankopen zouden onwettig zijn en met vervalste eigendomspapieren tot stand gekomen. De zaak wordt door de Albanese autoriteiten onderzocht. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal. Welkom terug bij Radio Optimaal.

0: En nee.
1: Optima! Hier is het weerbericht!
2: Ook vandaag geldt in het midden en zuiden van het land het Nationaal Hitteplan. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In het noorden is er nog wat bewolking die lost in de loop van de ochtend op en het wordt overal zonnig. Bij een matige oosten tot noordenwind wordt het vanmiddag weer 32 graden in Limburg en een stuk koeler, zo'n 23 graden op de Wadden. Aan zee kan er een vrij krachtige wind gaan waaien. In de avond blijft het lang zonnig, met laat op de avond misschien wat bewolking uit zee in het noorden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en vooral in het midden en zuiden erg warm met tropische temperaturen. Vanaf dinsdag worden ook de nachten warm. En dit weer houden we in ieder geval tot donderdag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
3: Als het buiten tegenvalt, brengen wij de zomer. Radio Optimaal.

elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

0: Tot zo na het nieuws met Optimaal.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteerden onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de 3e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Er zijn kinderen die denken dat monsters bestaan. En er zijn kinderen die het zeker weten. Help nu Kinderen in Oorlog voor 8 euro per maand. Ga naar www.woordchild.nl.
1: Gewoon de beste muziek in je eigen taal.
2: Dit is Radio Optimaal.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan twee mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Volgens de politie waren er 2 schutters die op elkaar schoten. Of er arrestaties zijn verricht is nog niet bekendgemaakt. Wel is de situatie inmiddels onder controle en zijn de wapens veiliggesteld. Het straatfestival werd op het moment van de schietpartij door 13.000 mensen bezocht. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Zigzaggend door de tunnel die maar 2 rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens 1 jaar en een forse boete. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Optimaal. Omdat er maar één de beste kan zijn. Dit is...

Wakker worden was nog nooit zo lekker. Maar nu moet het toch echt. Goedemorgen, dit is Radio Optimaal.

0: zomer. Nog heter.
1: Radio.

Ook vandaag geldt in het midden en zuiden van het land het Nationaal Hitteplan. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In het noorden is er nog wat bewolking die lost in de loop van de ochtend op en het wordt overal zonnig. Bij een matige oosten tot noordenwind wordt het vanmiddag weer 32 graden in Limburg en een stuk koeler, zo'n 23 graden op de Wadden. Aan zee kan er een vrij krachtige wind gaan waaien. In de avond blijft het lang zonnig, met laat op de avond misschien wat bewolking uit zee in het noorden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en vooral in het midden en zuiden erg warm met tropische temperaturen. Vanaf dinsdag worden ook de nachten warm. En dit weer houden we in ieder geval tot donderdag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De eerste zondag van augustus.
1: Tussen 2 en 4
0: kun je bij Optimaal ook dit jaar weer genieten van de Zomerse Top 30 alle tijden.
1: De Zomerse Top 30 alle tijden.
0: Je vindt muzikale verkoeling bij jouw allerbeste vriendje.
1: Radio Optimaal.
2: Het muzikale maximum.
3: Oh-oh.
4: Het muzikale maximum.
2: Met de allermeeste hits.
1: Bij

0: terug na het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan 2 mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders nu al volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: De vakantie klonk nog nooit zo lekker.
3: Radio Optimaal.

0: Miljoenen meisjes wereldwijd zijn in gevaar. Met elke seconde die wegtikt, worden meer meisjes uitgehuwelijkd, mishandeld of uitgebuit. De tijd dringt voor deze meisjes, maar jij kan de klok stoppen. Ik ben Simone Kleinsma, ambassadeur van Plan International. Help je mee? Ga naar planinternational.nl en stop de klok.
1: Altijd de beste hits. Dat is Radio Optimaal.

0: Geen regen, geen oogst, jaar na jaar. Honger. Gezinnen vluchten en kunnen nauwelijks overleven, want goede grond is schaars. Klimaatverandering leidt tot steeds meer vluchtelingen en nieuwe conflicten. Daarom helpt JOA mensen in kwetsbare gebieden om te overleven en weer vooruit te kijken. Help mee op joa.nl.
1: Jouw allerbeste vriendje.
2: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. En netbeheerders zijn op verschillende plekken in Nederland bezig met het neerzetten van nieuwe transformatorhuisjes. Er moeten er tot 2040 zo'n 50.000 bijkomen. Vanwege de weerstand van omwonenden tegen de elektriciteitshuisjes organiseren sommige gemeenten en netbeheerders ontwerpwedstrijden, zo meldt de NOS. In Utrecht was een van de winnende ontwerpen er een met het stripfiguurtje Nijntje op de muur. Elders wordt ook veel groen voorgesteld om de bouwsels te camoufleren. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal. Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek.
3: Dit is jouw internetstation.
2: Want dit is radiooptimaalfm.nl.
3: Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek.
2: Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.
3: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
2: De Optimaal Plaat van deze week.

0: Ook vandaag geldt in het midden en zuiden van het land het Nationaal Hitteplan. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico voor oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In het midden en oosten is er nog wat bewolking, die lost in de loop van de ochtend op en het wordt overal zonnig. Bij een matige oosten tot noordenwind wordt het vanmiddag weer 32 graden in Limburg en een stuk koeler, zo'n 23 graden op de Wadden. Aan zee kan er een vrij krachtige wind gaan waaien. In de avond blijft het lang zonnig, met laat op de avond misschien wat bewolking uit zee in het noorden. De komende dagen blijft het zonnig en droog en vooral in het midden en zuiden erg warm met tropische temperaturen. Vanaf dinsdag worden ook de nachten warm. En dit weer houden we in ieder geval tot donderdag. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: De leukste hits in je eigen taal. Hier hoor je ze allemaal. Radio Optimaal.

0: Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar Werk Woonverkeer. Werk Woonverkeer. Hier bij Radio Optimaal.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Optimaal.
1: Jouw allerbeste vriendje.

0: Tot zo na het nieuws met meer. Veel meer.
1: Optimaal.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. Iran heeft naar eigen zeggen ook de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is zaterdagavond op 71-jarige leeftijd de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling aan een hartstilstand overleden. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om de vlinders die ze in hun tuin zien te melden. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Smeer je goed in, want hier is een overdosis hete zomerhits. Radio Optimaal. Drums, please.

0: liquidaties oplossen. Dat doen we met rechercheurs, maar ook met cyberspecialisten. Ben jij expert in IT? Maak er politiewerk van. Ga naar it.combijdepolitie.nl.
1: Het is weekend.
2: I love it!
1: En dat vier je met...

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. Het Rode Kruis hielp bij het instappen in de bussen, maar stopte afgelopen vrijdag met de hulpverlening vanwege verschillende incidenten. Volgens de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zijn er 150 extra plekken in de noodopvang gerealiseerd. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Ook reden er minder treinen van en naar Utrecht. De oorzaak van de storing is volgens een ProRail-woordvoerder ondertussen achterhaald. Er bleken verschillende defecten in een relaishuis te zitten van waaruit wissels en seinen worden aangestuurd. Rond Gouda rijden bijna alle treinen weer, alleen tussen Gouda en Zoetermeer loopt het nog niet zoals gebruikelijk. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Aan boord van het schip bevonden zich 11 Indiase staatsburgers. Tot dusver zijn 10 mensen gered. Het Indiase ministerie veroordeelt de aanval en zoekt met de autoriteiten van Oman naar de vermisten. De VS meldt dat Iran achter de aanval op het schip zit, maar de Iraanse revolutionaire garde zegt dat er alleen maar waarschuwingsschoten zijn gelost. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
0: Elke zondag voor de hele streek. Aan het begin van de week. Optimaal familiaal.

0: Komt er regen of zonneschijn? Hier is het weerbericht op Radio Optimaal.
1: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en het wordt lokaal warm. Bij een matige tot aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 graden in het Waddengebied tot lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen start de dag op sommige plaatsen door bewolking of mist grijs. Maar eenmaal opgelost is het overal zonnig. De wind zit nog altijd in de noordhoek en dat zorgt voor een aangename temperatuur aan de kust met 22 tot 25 graden. Elders stikt de thermometer de 28 tot 31 graden aan. In de avond blijft de warmte nog lang hangen. Vanaf dinsdag draait de wind naar het oosten en dit zorgt voor erg warm zomerweer in het hele land. Gemiddeld wordt het 27 tot 33 graden. Dat geldt ook voor de dagen daarna en wederom zullen de nachten weer warmer verlopen met 16 graden in het noorden en 19 tot 21 graden in het zuiden van het land. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30. Meer muziek, meer variatie.
1: Radio Optimaal.

0: Radio Optimaal.
1: Het laatste nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Het weer, de zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Ik lees thuis en buiten, want lezen kan gelukkig overal. Dus ga deze zomer op reis in een boek. Koop in je favoriete boekhandel of leen in de bibliotheek. Want je zomer begint met boeken.
1: Muziek in je eigen taal.
2: Dat is het helemaal.
1: Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht zijn twee personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. De politie wil niets kwijt over de slachtoffers en hoe zij eraan toe zijn. Bekend is wel dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De burgemeester van Wassenaar, Leender Ter Lange, heeft gereageerd op de schietpartij en zegt dat dit niet thuis hoort in een veilig Wassenaar. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. Er brak een vechtpartij uit toen een oudere vluchteling een trap kreeg van een andere man. De politie meldt niet verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van het terrein en toezicht, maar wel op te treden mocht dat nodig zijn. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. De brand brak afgelopen donderdag uit en wist zich razendsnel te verspreiden. De regio-president van Andalusië, Juan Manuel Moreno, schrijft op sociale media dat de 1000 mensen die geëvacueerd waren geleidelijk weer naar huis mogen gaan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
0: Speakers trillen, buren gillen, 60 minuten lang jouw favoriete muziek. Blijf luisteren, Radio Optimaal!

0: Dan nu het weerbericht.
1: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en het wordt lokaal warm. Bij een matige tot aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 graden in het Waddengebied tot lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen start de dag op sommige plaatsen door bewolking of mist grijs, maar eenmaal opgelost is het overal zonnig. De wind zit nog altijd in de noordhoek en dat zorgt voor een aangename temperatuur aan de kust met 22 tot 25 graden. Elders stikt de thermometer de 28 tot 31 graden aan. In de avond blijft de warmte nog lang hangen. Vanaf dinsdag draait de wind naar het oosten en dit zorgt voor erg warm zomerweer in het hele land. Gemiddeld wordt het 27 tot 33 graden. Dat geldt ook voor de dagen daarna en wederom zullen de nachten weer warmer verlopen met 16 graden in het noorden en 19 tot 21 graden in het zuiden van het land. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De eerste zondag van augustus. Tussen 2 en 4 kun je bij Optimaal ook dit jaar weer genieten van de Zomerse Top 30 alle tijden. De Zomerse Top 30 alle tijden. Je vindt muzikale verkoeling bij jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
1: 7 dagen per week. Jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.

0: optimaal.
1: Het laatste nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Afgelopen nacht zijn twee personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. Het weer, de zon schijnt uitbundig, bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Nee.

De hits van de zomer. Dit wordt een zomer om nooit te vergeten. Summertime. Een zomer om nooit te vergeten. Radio Optimaal.

We're still on the case. Hold tight, crew! Together, no!

0: Medicijngebruik doet iets met een kind. Maar wat? De meeste medicijnen die kinderen krijgen voorgeschreven zijn bedoeld voor volwassenen. De helft is niet eens getest op kinderen. Laat staan dat bekend is wat medicijngebruik doet met een kind. Misschien wel met jouw kind. Help Kiddie Good Pills met onderzoek naar kindermedicijnen. Kijk op ikwilwetenwat.nl en doneer.
1: Radio Optimaal. Het is de muziek die het hem doet.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hij nam halverwege de jaren 90 de macht van zijn vader over en droeg deze in 2013 over aan zijn zoon en de huidige emir Tamim. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Verenigde Staten beweren afgelopen nacht 140 Iraanse militaire doelen te hebben aangevallen. Iran viel daarop Amerikaanse krijgsdoelen in de regio aan. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. Het weer, de zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: De zwoelste in de zomer.
3: De zwoelste in de zomer.
2: Radio Optimaal.
3: Wij
2: zijn jouw allerbeste vriendje.

0: Ultima.
1: I love summer.
2: Fonzie!

0: Radio Optimaal Weekend Weerbericht.
1: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en het wordt lokaal warm. Bij een matige tot aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 graden in het Waddengebied tot lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog, in de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen start de dag op sommige plaatsen door bewolking of mist grijs, maar eenmaal opgelost is het overal zonnig. De wind zit nog altijd in de noordhoek en dat zorgt voor een aangename temperatuur aan de kust met 22 tot 25 graden. Elders stikt de thermometer de 28 tot 31 graden aan. In de avond blijft de warmte nog lang hangen. Vanaf dinsdag draait de wind naar het oosten en dit zorgt voor erg warm zomerweer in het hele land. Gemiddeld wordt het 27 tot 33 graden. Dat geldt ook voor de dagen daarna en wederom zullen de nachten weer warmer verlopen met 16 graden in het noorden en 19 tot 21 graden in het zuiden van het land. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Oekraïnse president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Het weer, de zon schijnt uitbundig, bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Optimaal, spreekt u taal. Dag in dag uit Radio Optimaal. Sensation 1.

0: is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: De lekkerste muziek,
4: de lekkerste muziek.
3: Wow. Hoor je op Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het vierde jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Voor Vink is het zijn vijfde opeenvolgende Grand Slam winst. Eerder dit jaar won hij ook al de Australian Open en Roland Garros. Vorig jaar won hij de US Open en Wimbledon 2025. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Zo zal het kabinet wijzigen en moet premier Julia Svyriadenko plaatsmaken. Er moet voor het buitenlandbeleid een specifieke persoon met ruime ervaring worden aangesteld. Ook de binnenlandse politiek in Oekraïne zal veranderen en daarnaast zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in de leiding van de rechtshandhavingsdiensten. Het weer. De zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
4: Wij zijn er voor jou.
3: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
5: De Optimaal Plaat van deze week.

0: Dit is het weerbericht.
1: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en het wordt lokaal warm. Bij een matige tot aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 graden in het Waddengebied tot lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog, in de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen start de dag op sommige plaatsen door bewolking of mist grijs, maar eenmaal opgelost is het overal zonnig. De wind zit nog altijd in de noordhoek en dat zorgt voor een aangename temperatuur aan de kust met 22 tot 25 graden. Elders stikt de thermometer de 28 tot 31 graden aan. In de avond blijft de warmte nog lang hangen. Vanaf dinsdag draait de wind naar het oosten en dit zorgt voor erg warm zomerweer in het hele land. Gemiddeld wordt het 27 tot 33 graden. Dat geldt ook voor de dagen daarna en wederom zullen de nachten weer warmer verlopen met 16 graden in het noorden en 19 tot 21 graden in het zuiden van het land. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Lekkere zomerse klanken op je radio. Dit is Radio Optimaal.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Radio Optimaal streelt je oren.

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het vierde jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

Heerlijk toch? Die rust van de zee. Maar dat geldt niet voor babywalvissen. Zij raken door lawaai van grote schepen hun ouders kwijt. Tijd om ze meer liefde te geven. Bescherm ruim 4 voetbalvelden aan zee voor €6 samen met het Wereld Natuur Fonds. Ga naar wwf.nl/zee.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. De weg is in de richting van Den Bosch tot aan Bokstel afgesloten. De motorrijder uit Almere botste met een bestelbus en kwam daarna in de vangrail terecht. Volgens de politie gaat het nog wel even duren voordat de snelweg A2 weer wordt vrijgegeven. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. De leiders worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Dit schrijft een Iraanse krant. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet officieel op het bericht met de 13 namen gereageerd. Op de lijst staan verder de Italiaanse premier Meloni, de bondskanselier van Duitsland Merz, de Franse president Macron en de aftredende premier van het Verenigd Koninkrijk Starmer. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. De meeste slachtoffers verdronken in rivieren en meren. 9 op de 10 waren mannen. Dat laat het Duitse Levensreddingsgezelschap weten. Dit is de grootste waterreddingsorganisatie ter wereld met 630.000 leden. Dat de meeste slachtoffers mannen waren, komt volgens de reddingsorganisatie omdat jongens en mannen vaker risico's nemen en de gevaren onderschatten. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: 24/7 online.
3: 24/7 online.
2: Het internetstation voor iedereen.
3: Voor iedereen.
2: Radiooptimaalfm.nl.

0: Altijd op de hoogte. Het weekend weer bij Radio Optimaal.
1: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en het wordt lokaal warm. Bij een matige tot aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 graden in het Waddengebied tot lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen start de dag op sommige plaatsen door bewolking of mist grijs, maar eenmaal opgelost is het overal zonnig. De wind zit nog altijd in de noordhoek en dat zorgt voor een aangename temperatuur aan de kust met 22 tot 25 graden. Elders stikt de thermometer de 28 tot 31 graden aan. In de avond blijft de warmte nog lang hangen. Vanaf dinsdag draait de wind naar het oosten en dit zorgt voor erg warm zomerweer in het hele land. Gemiddeld wordt het 27 tot 33 graden. Dat geldt ook voor de dagen daarna en wederom zullen de nachten weer warmer verlopen met 16 graden in het noorden en 19 tot 21 graden in het zuiden van het land. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: De zondag is beter met Optimaal Familie.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer. Je luistert naar Radio Optimaal.

0: Dit is Internet Radio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl
1: Je radio staat weer optimaal.

0: Hallo, met Kees.
1: Hey, Kees. Truus hier. Hoe gaat het?
0: Sorry, Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen. Dat kan wel een uur duren.
1: Een uur? Wel eens aan een hulphond gedacht?
2: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Sleutels en post, opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Helpt u Kees aan een hulphond? Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
3: Verrassend, verfrissend, Radio Optimaal. You gotta keep them separated.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Van der Burg dat hij begrepen heeft dat er wel een plan ligt. Op Bonaire zijn toeristenbusjes actief, maar inwoners kunnen niet bij hun halte gaan staan om naar school of naar het werk te gaan. De afspraak was dat het openbaar vervoer vorig jaar zou starten, maar dat is al verschillende keren uitgesteld. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. De machinist probeerde de trein te stoppen, maar dat mislukte. De vrouw redde het leven van haar kind door de kinderwagen weg te duwen. Het meisje bleef daardoor ongedeerd. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio, CENTCOM, is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. CENTCOM zegt dat Iran geen controle over de zeestraat heeft, ook al kondigde het land een nieuwe sluiting aan. Vorige maand werd er door de VS en Iran een voorlopig akkoord gesloten, waardoor de straat van Hormuz voor de scheepvaart weer openging. Amerikaanse strijdkrachten zijn in de buurt om ervoor te zorgen dat de vrije doorvaart gegarandeerd blijft. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Dat zou afgelopen maandag al het geval zijn, maar dat werd toen uitgesteld. Vorig jaar startte het nieuwe parlement met 2/3 van de 210 leden onder leiding van president al-Shara. Begin deze maand werd het resterende deel benoemd. Shara zegt voorstander van algemene verkiezingen te zijn zodra dat op het gebied van de infrastructuur mogelijk is. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Dit was het radionieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio.

0: Dit is het zomerweerbericht.
1: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en het wordt lokaal warm. Bij een matige tot aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 graden in het Waddengebied tot lokaal 32 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog, in de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen start de dag op sommige plaatsen door bewolking of mist grijs, maar eenmaal opgelost is het overal zonnig. De wind zit nog altijd in de noordhoek en dat zorgt voor een aangename temperatuur aan de kust met 22 tot 25 graden. Elders stikt de thermometer de 28 tot 31 graden aan. In de avond blijft de warmte nog lang hangen. Vanaf dinsdag draait de wind naar het oosten en dit zorgt voor erg warm zomerweer in het hele land. Gemiddeld wordt het 27 tot 33 graden. Dat geldt ook voor de dagen daarna en wederom zullen de nachten weer warmer verlopen met 16 graden in het noorden en 19 tot 21 graden in het zuiden van het land. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: De zondag is beter met Optimaal Familiaal.

0: De eerste zondag van augustus. Tussen 2 en 4 kun je bij Optimaal ook dit jaar weer genieten van de Zomerse Top 30 alle tijden. De Zomerse Top 30 alle tijden. Je vindt muzikale verkoeling bij jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
1: Jouw nummer 1 van het internet.
2: Van het internet.
3: So hit it up.
1: Radio Optimaal.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio, CENTCOM, is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Optimaal, net zo uniek als zijn

0: Multiple sclerose is de meest invaliderende ziekte onder jongvolwassenen. MS is grillig en onvoorspelbaar. Mijn MS steekt de kop op, juist op momenten dat het niet uitkomt. Het accepteren van mijn ziekte is voor mij een brug te ver. Dan wint de MS. Zonder onderzoek heb ik geen toekomst. Daarom is uw steun hard nodig. Help mee en geef. Ga naar msresearch.nl. Mijn naam is Floor en heb sinds 2007 MS.
1: Of het nu zomer, herfst, winter of lente is, Radio Optimaal. Alleen voor jou de beste hits.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Volgens het Amerikaanse leger en president Trump is de zeeroute gewoon open en kunnen schepen er veilig passeren. Wel is dat scheepvaartverkeer sinds de Iraanse aankondiging van de sluiting van de straat van Hormuz sterk afgenomen. De spanningen liepen opnieuw op na Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. Burgemeester Van Zanen noemt Jekkers een Haags icoon dat de stad met al zijn muziek en cabaret landelijk op de kaart heeft gezet. De 75-jarige Jekkers is bekend van zijn solowerk en van dat met het Klein Orkest. Eerder dit jaar kondigde hij aan definitief te zullen stoppen met zijn theaterprogramma's. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. De musical was bijna 16 jaar te zien en werd 3967 keer opgevoerd. Volgens de burgemeester heeft de voorstelling veel bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag werd die allerlaatste uitvoering gespeeld, speciaal voor de cast en de crew van de musical. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal. Your summer, your music, your station. Radio Optimaal.

0: Het weerbericht.
1: Het is helder, maar in de loop van de avond komt er in het noorden bewolking van zee binnendrijven. Regen valt er niet. Er waait een matige noordenwind die aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig is. Vannacht blijft het droog bij een graad of 15. De zwakke tot matige wind uit het noordoosten kan aan de kust af en toe vrij krachtig zijn. De ochtend begint op veel plaatsen bewolkt, maar die bewolking lost in de loop van de ochtend op en dan komt overal de zon door. 'S Middags schijnt die zon volop, het blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgenavond blijft het zonnig en droog. Daarna houden we warm, droog en zonnig zomerweer met vooral in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Na donderdag is er een grotere kans op regen en onweersbuien en wordt het ook langzaam minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Ouders van Nederland. Mijn naam is Erik Scherder, professor en hersenwetenschapper. Ik wil u graag iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Want geen alcohol geven zorgt ervoor dat die jonge hersenen zich beter kunnen ontwikkelen. Geen alcohol helpt uw kind zich beter te concentreren, laat ze veilig thuiskomen van een feestje en maakt de kans op verslaving kleiner. Niks 18 is niet voor niks. Geef geen alcohol aan uw kind onder de 18. Zo beschermt u ze voor nu en later.
1: Voel je goed. Op Optimaal, dan weet je wat je hoort.

0: terug na het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30. Weekend Radio.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gaza-stad. Het Israëlische leger bevestigt een aanval op wat het een terroristisch doel noemt, maar zegt niets te weten van het incident waarbij het meisje omkwam. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de autoriteiten in Gaza alweer ongeveer 1100 mensen gedood. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. Het parlement telt 210 leden, van wie het grootste deel is geselecteerd door een commissie die was benoemd door de nieuwe president Ahmed al-Sharaa. Critici vinden dat de regering daardoor te veel invloed had op de samenstelling van het parlement. Volgens de nieuwe machthebbers zijn vrije verkiezingen nu nog niet mogelijk door de gevolgen van de burgeroorlog. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
3: Optimaal. Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
4: De Optimaal Plaat van deze week.

0: optimaal. Dit is het weerbericht.
1: Het is helder, maar in de loop van de avond komt er in het noorden bewolking van zee binnendrijven. Regen valt er niet. Er waait een matige noordenwind die aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig is. Vannacht blijft het droog bij een graad of 15. De zwakke tot matige wind uit het noordoosten kan aan de kust af en toe vrij krachtig zijn. De ochtend begint op veel plaatsen bewolkt, maar die bewolking lost in de loop van de ochtend op en dan komt overal de zon door. 'S Middags schijnt die zon volop, het blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgenavond blijft het zonnig en droog. Daarna houden we warm, droog en zonnig zomerweer met vooral in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Na donderdag is er een grotere kans op regen en onweersbuien en wordt het ook langzaam minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Het is weekend.
2: I love it!
0: En dat vier je met
2: Radio.

0: Dag in, dag uit. Het beste, beste. Optimaal.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je verrekt je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gaza's stad. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Jouw keuze, jouw muziek, Radio Optimaal.

Stole one.

0: Een simpel condoom kan je beschermen tegen HIV. Maar miljoenen jonge vrouwen wereldwijd krijgen die kans niet. Ze zijn slachtoffer van seksueel geweld of krijgen geen seksuele voorlichting. En lopen daardoor dubbel zo vaak een HIV-infectie op als mannen. Geef elke vrouw de kans zichzelf te beschermen. Teken op aidsfonds.nl.
1: Je radio leeft optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raketten en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. Een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Jouw zomer was nog nooit zo heet. Maar dit zijn de alles verkoelende hits. Alweer 1 uur zonnige radio voor jou. Radio Optimaal.

helder, maar in de loop van de avond komt er in het noorden bewolking van zee binnendrijven. Regen valt er niet. Er waait een matige noordenwind die aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig is. Vannacht blijft het droog bij een graad of 15. De zwakke tot matige wind uit het noordoosten kan aan de kust af en toe vrij krachtig zijn. De ochtend begint op veel plaatsen bewolkt, maar die bewolking lost in de loop van de ochtend op en dan komt overal de zon door. 'S Middags schijnt die zon volop, het blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgenavond blijft het zonnig en droog. Daarna houden we warm, droog en zonnig zomerweer met vooral in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Na donderdag is er een grotere kans op regen en onweersbuien en wordt het ook langzaam minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Feestje. Eerste zondag van augustus. Tussen 2 en 4 kun je bij Optimaal ook dit jaar weer genieten van de Zomerse Top 30 alle tijden. De Zomerse Top 30 alle tijden. Je vindt muzikale verkoeling bij jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
1: Uitdraaien de hits die jij horen wil.
2: Radio Optimaal.

verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer of neemt u voor het eerst personeel aan. Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus? Of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers. Radio.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. En een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Voluit.
3: Optimaal.
2: Met opnieuw.
3: Alleen de beste muziek.
2: Die we starten.

Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer. Hier bij Radio Optimaal. Radio.

Investeert u in een betere toekomst? Werk samen met UNICEF en geef echt inhoud aan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met elkaar pakken we extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering aan. Investeer in de kansen van kinderen, want zij zijn de leiders van morgen. Maak impact. Samen met UNICEF. Het is wel...

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
3: Ja. Optimaal.

Elke zaterdag van 2 tot 4 kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

Waar je ook bent en wat je ook doet. Radio Optimaal.

0: met jou.
1: Er zijn kinderen die denken dat monsters bestaan. En er zijn kinderen die het zeker weten. Help nu kinderen in oorlog voor 8 euro per maand. Ga naar www.woordchild.nl.
2: Niet te stuiten.
3: Niet te stuiten.
2: Portie Monsterhits.
3: Monsterhits. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het 2e jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 maal de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Nu 30 minuten non-stop hits.
4: Optimaal. Optimaal.
5: Dit is de Optimaal plaat van deze week.
6: De Optimaal plaat van deze week.

0: De eerste zondag van augustus. Tussen 2 en 4 kun je bij Optimaal ook dit jaar weer genieten van de Zomerse Top 30 alle tijden. De Zomerse Top 30 alle tijden. Je vindt muzikale verkoeling bij jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
1: Echte hits.
2: Echte radio.
1: Echte radio. Echt lekker.
2: Radio Optimaal.

0: Tromgeroffel. Bos. Gekletter, gekletter. Aria.
1: Cultuur in de buurt bestaat niet zonder jou. Steun verenigingen samen met het Cultuurfonds. Kijk op cultuurfonds.nl

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal. Via het internet is dit jouw allerbeste vriendje. www.radiooptimaalfm.nl. Luister gezellig mee.

dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan. Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan en doorgaan. Ik heb duis achter me staan, dus ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan. Nee, we moeten doorgaan. Ook als we dwars door het bed heen gaan, moeten we doorgaan. We moeten doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik zing naakt als een sopraan. We willen doorgaan.

0: Dan nu het weerbericht.
1: Het blijft droog bij een graad of 15. De zwakke tot matige wind uit het noordoosten kan aan de kust af en toe vrij krachtig zijn. De ochtend begint op veel plaatsen bewolkt, maar die bewolking lost in de loop van de ochtend op en dan komt overal de zon door. 'S Middags schijnt die zon volop, het blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgenavond blijft het zonnig en droog. Daarna houden we warm, droog en zonnig zomerweer met vooral in het midden en zuiden temperaturen van boven de 30 graden. Na donderdag is er een grotere kans op regen en onweersbuien en wordt het ook langzaam minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: optimaal. Het
1: laatste nieuws. Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. De brand is inmiddels onder controle. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Een onbekend aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Onze aarde warmt nog steeds op. Daarom moeten we meer vergroenen. Als miljoenen Afrikaanse boeren worden empowered, kan het moedercontinent in 10 jaar worden vergroend. Dus dig in. Help mee. Breng iedereen in beweging. Dig in. Laat je horen voor de nieuwe generatie. Vaders, moeders, kinderen, iedereen. Vergroenen doen we samen. Dig in op justdigit.org. Cooling down the planet. Just dig it.
1: Je radio klinkt als de zomer.
2: De zomer.
1: Radio Optimaal. Wow.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Meer van het beste, nu op Radio Optimaal

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Helaas valt er voor veel kwetsbare kinderen maar weinig te lachen. Gelukkig zit er in elk kind nog ergens die ene lach verstopt. Zoals de lach die de 5-jarige Chloe de kracht geeft om toch door te zetten na de zoveelste zware chemokuur. Clowns weten als geen ander die ene lach te vinden die nog lang doorklinkt. Geef voor de lach die doet leven. Word ook donateur op clinicclowns.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje.